Eden FM, jou stem in die paradijs. Ware kameraadskap. En een vriend voor altijd. Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team. Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: The Rosemore Home for the Aged invites you to our Market Day fundraiser on 30 May 2026 from 9 a.m. at our premises in No. 2 Attaqua Street in Rosemore. Come and support our home. There will be lots to buy with a cake table, stalls for children, fruit and veggies, clothing, tins, braai and slaai, porkiekos, pies, hot dogs and hot chips, and also jumping castles, face painting and lots more. Come and enjoy the day. Eden FM will make music and do live broadcasting from the Market Day on Saturday, 30 May 2026 from 9 a.m. at the Rosemore Home for the Aged. See you there.

0: can deposit a donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubijeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
1: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR Immobile Civil Service Retail Extension Movement Agenda sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te sien, verder in die kontak met jou Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422.
1: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
3: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.

Yes, Connection Strong, 12 to 2. It's all happening right here on your voice in paradise. Baie dankie daar aan Mabin. Ja, nee, prachtig hier uit die oudsoring uit. Ja, Mabin, waardeer jou, dierbare, waardeer jou. Daai gebed, krachtig, krachtig man. En daai versoek, is een krachtige, maar toch ernstige versoek. Nee, ja, nee, wat. Baie dankie, Mabin. Ons waardeer jou, mama. En let's have a look quickly at our WhatsApp line. Middag sê Sebastian ingehaken en ingeskakel. Broeder op die Midday Connection. Speel vir my daar Randy Crawford, Mad Over You. Verlang na iemand mooi. Mooi dag vir jou. En allemaal die ene van maats, zoon hier van Pakkelsdorp, waar hy boodskapje van my stuur. Jy sê een stukkie Randy Crawford gaan jou dag maak, my broer. Randy Crawford nogal. Jo, mense, ek wonder nou jong. As ek nou denk aan Randy Crawford, dan denk ek aan Clear View, jong. Ja, nee, wat, kijk, daar is nou een nieuwe saak ingekom, Clear View. Nou ja, onze vriend en collega sal natuurlijk vir ons een bykie meer inlichting kan gee oor die saak, nee? Maar nou ja, kom ons, gaan gauw vanaf vir een muziekbreek, dan maak ons gereed dan, nee? Vir die Engelse nieuws hoogtepunte. Okay, let's see if we can get that song, you know, Randy Crawford. Goodness, that is a good song. Randy Crawford, Mad Over You. Ja, haven't heard that one in a very long time. Let's see if I can, you know, access that song. And maybe if I'm lucky, you know, play that song. If I'm lucky. That's only if I'm lucky, you know. Ah, goodness. Thank you so much to the archives right there. I found it. All right, there we go. Taking us to the news headlines right here on your number one. Very good afternoon to you.

0: Catholic Hour, a program to evangelize and educate
1: every Sunday at 6 p.m.
0: an insight to the Catholic faith
1: with various guest speakers
0: encourage a faithful life in communion with Christ.
1: Catholic Hour on Eden FM.
2: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
3: All right, so welcome back. Right there to your voice in paradise. Thank you so much, my good friend. Eden FM, hello.
4: Baie, dankie, Sebas. Nee, ek het nog baie geniet, Randy Crawford. Baie dankie, man. Jy het die dag gemaakt. Mooi dag vir jou. Dankie, broeder
3: Sean hier. Sean, thank you so much, Sean. And talking about making your day, what's happening? Eden FM, hello.
5: Work out for my good.
3: Hey, Katrina.
5: I keep on walking,
3: Hater.
5: Even when I'm bruised.
3: Exactly.
5: The journey of life
3: oh,
5: is not an

0: en dit pas hulle nie, so jy, nee.
1: Wat ek laat my nou denk, baie keer sien mens was iets van iemand wat, ek maak een voorbeeld, Marketplace of Facebook adverteer en sê, oeh, ek soek hierdie product vir 2000 rand, kontak hierdie persoon, en die persoon sê reg het weer terug, oor die so nee, so my prijs is vir ander na 3000 rand, he. Hoe laat dit jou voel? Dit is omtrent dieselfde principes wat ons nou gesê het van die veranderinge wat gebeur as jy intraak.
0: Ja, as daar nie meters is nie, is dit amper onmoontlik om het regverdig te maak. Dit is regtig, want jy kan het nie tansak nie.
1: Net so.
0: Ons het destijds een oud tannetjie gehad wat achter een woonstel gehuur het en een huis wat ons gehuur het. En ons sê, ach nee, dit is net een oud tannetjie.
1: In Wellington?
0: Nee.
1: Wat?
0: Nee, daarom nie daar ook, met dit ook nog nie, maar o nee, genade, dit was, daai was een groot nachtmerrie, en daai het die Rental Tribunal in die Kaap vir my baie gehelp, ten opsigte van dit.
1: Maar ons gaan vannacht weer op een muziekbreek gaan, dat is net gewoon vir julle kans om informatie in te trek, en so ook, piekie muziek te luister. Ons is nou weer terug op julle op actie met reacties, bly geskakel by ons.
2: Eden FM, your voice in paradise, true companionship.

0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Dat is een welkom terug is op ons op

0: for 999 and save 500 rand. Grab a 2, 4 or 6 panel molded door for only 369 each. And the Strike Arc 120 amp inverter welder for just 599, saving you 300 rand. From foundations to roof, shop at Buco. Promo valid until 12 April 2026. T's and C's apply. Begin with Buco.
1: Buco.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Uitsa, nou ja, dat is klaar wat het zo is. Andrew en Celine, ik geloof dat jullie dat eindelijk geniet het van Judy Boutse, Auntie Judy Can't Be With You Tonight. Trets op aan, dit is nou precies weer hier. Het is 4 o'clock en hier is Sebastian Coleridge with your news at 4. Sebastian, massakend, het is, ja, het is straight over to you, Sebastian. Please bring us the news at 4. Over to you, Sebastian Coleridge.

Ja, lekker vibes met Debbie & Morgan. Nou, die song vat my terug hier na die, ek dink het was in die vroege 2000, ja, ja, 2002, 3, daar rond, ja. Ek kan nou, ek was die DJ gewees by 21st, waarom nie sê waar nie, ja. En die Assers, hulle het ingestap gekom op die song, Baby I Need Your Love. Ja, met, ek sê dit nog duidelik, met sulke volstruisvere in die hand. En dan is het 2-3 voor en toe en 1 achter toe. 2 voor en toe, 1 achter toe. Ek ken ons nou die ritmiese debutante balstapies. Ja, ek moes die song seker die aand. Hy is so 3 minuut, amper 4 minuut. Ek moes hom seker so 4 keer speel. Ja. Voordat hy nou voor in die saal is, waar hulle eindig word. Ah, ja, dis goeie te is, hallo Rasper. Rasper, wat sê jy maar, as ek kind? Maar tussen 5 en 6 is het Joel met Paul hier op jou afternoon drive. Ik ga net lekker Joel. Ik ga jou woensdag gaan ik voor jou aangenaam maken. Want jij verdient het. Ja, jij, ik praat samen met jou. Zo blij ingehaken en blij ingeschakeld op jouw nummer 1 radiostatie. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Wanneer laat je die een keer gehoor? Wakefield. Sexy Eyes. Sexy Eyes. Maar ik wil die Joel beginnen wel samen met Paul. Hoe lijkt het? 22.5 hier in FM, hier gaat ons.

5. Oh, lekker was nog altijd lekker geweest. En terwijl ons nou bij lekker is, is dit niet lekker as jy op die Facebookblad gaan van Eden FM en jy sien dat jou geliefde het ook een comment daar gelever. Oh, mense, maar voordat ek nou haar comment gaan lees, kom ons sê middag daar vir Wilhelmina Conradi, ons eie Mina Conradi, sy sê, middag, Mr. Paul Amas, ek is ingehak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Groete vir jou en jou gesin. Baie dankie, Mina. En dan sê Sharon Aris, sy sê, middag sê Paula Hops, nice, sy sê, nice. Irene sê, middag Paula, mooi achtermiddag. En nou by dit wat ek graag saam met u wil deel. My prachtige vroukie, Megan Amas. Sy sê, Paula Amas, jou lekker mens. Ah. Ja, daar is een veel goed enekie. Paula Amas, jou lekker mens. Megan Amas, jou lekker mens. Baie dankie dat jy, dis een ding wat sy nooit doen nie, sy doen het nooit doen nie, sy, of sy doen het nooit, ja, kijk, ek praat gelat die mekaar so, emotional sê ek nou, ja, so baie dankie my liefdevolle vroukie, vir dit wat jy gedeel het daar so, op Facebook, baie dankie, Paula Amas, jou lekker mens, is kwart voor 5, hier op Eden FM, sy afternoon drive.

0: Thank you very much, Anas Gubal, for the 5 o'clock news, weather and financial indicators. It is now almost 5 minutes past five. 5 past 5. Coming alive with the Hops, good Dops. Was it only Joel E? I'm looking forward. Ja, ons gaan nog altijd voor jou die woensdag wenken ook brengen. Binnen de volgende paar minuten. So, een of twee wenken en dan nostalgie gaan ook nog gebeuren. Die kind moest nou al. Die kind moest nou al op een woensdag. But the overall ambiance and atmosphere is Joel. Dan kan ik af en toe zo'n derel. Joel. Ja, 6 tot 7 is dat kickback. En dan schools hours 7 tot 8. Hier op Eden FM. So kom ons breek wat vertensie en then we get straight into the Joel. Ons gaan lekker rustig afskop.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about 1 million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Okay, okay, kom ons kopie Joel al lekker rustig af, en dan doen ons een wenk of twee, want dat is woensdag. En 5:45, nostalgie. Zellig reed in een FM. Gaan laid back begin. Lekker, lekker mellow. Oh, I'm looking forward.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.

Ja, lekker met die klanke van Atlantic Star, sy Secret Lovers, bring het ons by 17 minute oor 5. Koffiedrinkers, die beleggingsstrateeg Isaac Odendal sê by navraag, daar is beslis 'n kans op goedkoper kitskoffie op die winkelrakke, nou dat die prys van internasionale koffiebone daal. So as jy koffiedrinker is, goeie nuus. Prys van kitskoffie gaan daal binnekort. Ja, ek weet nie waarom ek nou aan die ding nie, maar ek dink ook nou dees daar een koffiekie, so eniekie, net eniekie soggens. Ek weet nie wat ek doen om een kickstart te kry nie, ek weet glad nie, ek weet nie. So ja.

0: So dis wat Barney sê, happy belated birthday to Bio, Bio Johnson, ja, Dancing Queen wat gister verjaar het.
1: Hallo, goeie idee, Paula Hobbs. Aangezien die tanden nou so peperdier is.
0: Hallo, good day.
1: Hey, Paula Hobbs. So far, so far, so far, Paula. Lekker, lekker. Ik maak nou eland leven. En ek dans, dans in die eland leven.
0: Lekker, lekker. En toe maar. Hallo, good day.
2: Hola, dis a groove, hoor. Nee, gids. Nee, wat. Die ding praat met ons geestelik uit de vibe, uit de beat.
0: Ek sê veel.
2: Ja, ek hou van die song, hoor. Ja, yeah, is een mooie song. Kijk hier, man, wat nou al voor jou met jou gepraat net voor mij. Ja, Jason, man.
0: Ja.
2: Hij is nou mijn bloedbroer, hoor.
0: Oké.
2: Okay. Ik kreeg nog als na mekaar. Mm. Knap na mekaar.
0: Yes.
2: Ja, Paula, dank je voor die song, man. Baie mooie song.
0: Dat is een baie mooie song.
2: Zielinge maters. Grenville is uit.
0: Dank je, mijn boete. Maar voor jy uit is, man, sê gauw, wat denk jy nou van die ding wat die Japanese mee bezig is, nee, om pil of drak te ontwerp, nee, of te maak, wat jou tanne weken na teruggroei. Een derde stel, letterlijk een derde stel. Wat denk jy van, Kaji? Dat is een baie groot deel. Dat is een groot deel, brak daar mee, broer. Ja. Oeh, al wat ek kan sê, hou vas julle matrasse. Ja, dis wat Liesel sê. Kom ons breek vir ons laaste advertensie hier op die Afternoon Drive.

0: imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 08.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Daryl Randa had nog een gospelgroep gezongen, maar toen heb ik gestopt door COVID. En ons koorkinders, ons leer een paar jaar om onze mooie stemmen uit te kunnen, uit onze stemmen uit te kunnen zingen. En ik hou van zingen, dat is mijn talent wat ik gekregen heb. Ik hou niet van sport doen. Nee. Ik is ook een persoon wat hou van met dieren speel. Ik is maar over kleersmannetjes. En ik maak ook kinders bang.
1: Waarmee maak je dan bang? Wat, met dierkies?
0: Ja, met verkleersmannetjes.
1: Wat verkleermannetjes?
0: Als het ik het op mijn kleren. Ik blijf een metro gronde, maar aan de straat om 48. En ik wil ook dankjes zeggen voor mijn ma, wat zij mij geleerd heeft om mijn stem te gebruiken. Ik wil ook dankjes zeggen voor mijn vrienden, wat gezegd dat ik moet kort toekomen. Dus al.
1: Oké, je praat nogal bij je weet niet, je is zo stil, juffrouw Rana. Bij je dankie julle, het was lekker om met julle te praat, alles van die beste. Juffrouw Shireen Manus van Heidedal, primaire school, die kinders het prachtig gesing. Ik wil vir u baie dankie sê. En dan is u een soort van die celeb juffrouw by die school, want u is baie stikke gewees ook. Oma Sari, weet ek. En is er nog een opkijknet geweest, maar ons gaan daaroor praat. Maar kom eens praat eerst oor die loopbaan, hè? Is die van George?
2: Ja, meneer, ik is van George. Geboren in George en gevestig en gestig in George. Ja.
1: Maar je het bron beweeg?
2: Ja, ik is maar nou 15 jaar wat ik in George school. So ik het voor die ander 13 jaar... Het ik via 13, 14 jaar het ik nou van school tot school getravel. Begin in Mitchellsplein, omgegaan Grassy Park, Atlantis. En toen dan nou aan het einde van die dag ook bij Heidedal opgeëindigd in 2012.
1: En die was in Ladysmith ook, nee? In Kalletstor?
2: Ja, nee. Hulle ken my allemaal as juffrouw Stierman. Ken hulle my daar in Ladysmith, zelfs in die Kaapron, ken hulle my as juffrouw Stierman.
1: Hy was die nooiens van die
2: Hy was my nooiens van geweest. En dan in Calitzdorp het ek getrou, ek het 2003 het ek getrou. Toe word ek juffrouw Manus. So ja, hulle ken vir juffrouw Stierman en hulle ken vir juffrouw Manus.
1: So ons groet allemaal aan buitenkant wat vir juffrouw Stierman of Manus nou goed ken. Sieke harde werk, ek moet sê, is baie oulike meisies wat jy daar het, die groep. Ja. Hoe het jy hulle in die handen gekry, moes hulle kom vir een stemtoets of hoe het jy geweet, hulle is die meisies?
2: Ja, nee, meneer Rogers, soos in die verlede het ek maar van school tot school het ek een koor op die been gebring. En hierdie dochters wat nou ook vir jy gesing het, hulle is deel van die groter koor. So,
1: van Heidedal Primair.
2: Alles Heidedal Primair, ja. En ek noem hulle eindelijk maar Heidedal Golden Voices, ja. Noem ek eindelijk maar onze schoolkoor. So ja, ek het by elke school waar ek weg is, het ek maar een koortje gelos en dan het maar plat gevallen. Ek maar gehoor, juffrou, daar is nie nou meer een koor. So.
1: Toe jy weg is.
2: Ja, by elke Smit het ek een koor gehad. Ons het deelgeneem in I State Fits. Ons het baie goed gedoen, dat ons in die Kaap geëindig het. Ek het Calitzdorp hoor toegegaan, ek het daar weer een koor op die been gebring, so ons het daar ook weer tweede opgeëindig en so aan, en ek het dit gevoel toe ek in George kom, maar ek denk ek moet voortgaan met my talent, en die kinders ook dan nog verder een bietjie in hulle sang verder bemagtig.
1: Maar die jare heen het kunste een groot rol gespeel by Heidedal Primaire School. Kom eens vertel nou van oma Sari. Wat rol het die gespeel? Die kinders was verbaas geweest. Vertel ons een bietjie van die kinders en oma Sari. Hulle.
2: Ja, oma Sari, hulle, daar was auditions geweest waar hulle sekere persoene gesoek het, wat in sekere rolle kan speel. So, hulle het van my, nou, ek het aansoek gedoen om ook in een rol te speel. En op grond van een foto wat ek vir hulle moes gestuur het, een vol lichaam foto het hulle nou besluit. Ek ben die rol van Dorothy speel, dit is nou Masari se beste vriendin. So ja, en so het ek maar nou gegaan, ons het die film is geskiet, en...
1: Was het fliek?
2: Ja, dit was het, ja, ek het in

Ach, hij ook rij. Isaac weer, Isaac weer, met mijn rooi rok voor heel dier. Ik wil jou hè, ik ga jou kraai. Al slaan jou mama driemaal op mijn kop, dan sta ik op en kom ik weer. Al slaan jou mama driemaal op mijn kop, dan sta ik op en kom ik weer. Dan sta ik op en kom ik weer.